0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Girls, come on. Are we ready, town? Let's go.

Voor de Ladies of Soul. En Kenny Dulfer bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar, leefde aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere plaat is het toch. Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Marie en Catharina blazen steeds de plafonds uit de zalen. Ja, zeker. Lady Marmalade.
1: Woehoe!
0: Treiterzijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
2: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Chuk gaan we draaien. Wij een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Chuk. Brief with me till dawn. Het is Grand Slam featuring Judy Chuk. The captain of her heart.

The Captain of Her Heart met Judy Tuke voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuke, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last. Hoorde Harriet, met een compositie van Harriet, samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is het nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu viens, je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Sais Je T'aime uit 2000. En dat was vooral 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Helder toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

Zo. Leuk begin van Dekker Radio, toch vandaag? Echte country uit Amerika. John Mullen en Summertime Blues. Nou, hou het maar even op, hè? Hey! Leuk dat je erbij bent. Mag ik er ook weer bij zijn? Dankjewel. Wat dacht je van Huey Lewis en de News? En dit nummer uit 1984 was een grote hit voor ze. Titel: If This Is It...

Danique. Wat een leuk nummer is dit, zeg. Toch alweer een tijdje geleden dat ze deze maakte. Liefde maakt blind bij het Bekkerradio. En ken je deze nog van BJ Thomas? Oh, nee.

0: B.J. Thomas en Burt Bacharach hoorde je met On a Bicycle, maar dat heette eigenlijk Butch Cassidy and the Sundance Kid. Dat is echt een fantastische oude film. Als hij nog eens draait, moet je hem zien. Hij is uit 1969 overigens.
1: Liefde, het is zo'n gezeik, zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf, want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet.

0: Diana Ross met de Supremes, In and Out of Love uit 1967. Wat een eeuwigheid terug, hè?
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Wat dacht je van een hedendaagse van Charlie Puth? Changes voor de verandering.

0: Wat een kabaal maakten ze. Queen en Killer Queen. Het is tijd om te gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Wat een vaart, hè? Ze hebben waarschijnlijk haast. 10cc. 1973. Rubber Bullets. Nou zeg. Tjonge jongen, even rust nemen hoor. Dadelijk Davina Michel. I Won't Let Go zingt ze. En dit gezelschap zijn we zeker niet vergeten. Toontje lager. Net als in de film. Ik wil het.

0: onze Nederlandse Davina Michel. En ze is nu al de hoek om. I won't let go, Dekker Radio. Josh Stone is ook van de partij vandaag. Toch, Josh?
1: Ja! Yeah.
0: Dan is het goed.

0: Josh Stone en Super Duper Love. Het orkest is al naar huis, hoor je dat?
1: Wait a minute.
0: Knalboom uit. Ja, zo gaat het ook. Ken je deze nog? Van Huub Hangel. Lelijk van dichtbij.
2: Het was weekend

0: je zal nooit met een foto in de Playboy staan.
1: Oelalala.
0: Of als Miss Holland door het leven gaan.
1: Oelalala.
0: Maar die glimlach om je mond heeft mij geraakt.
1: Oelalala.
0: En de volgende afspraak was al snel gemaakt.
1: Oelalala.
0: We hebben nu samen kinderen grootgebracht.
1: Oelalala.
0: Maar allemaal zo lelijk als de nacht.

0: had ik ze zelf uitgevonden. Wat ben je lelijk van dichtbij. Wat ben je lelijk
1: van dichtbij.
0: Nee, you have a lekker smoeltje.

Dit is ernstig, hè? Huub, hang op. Hoe verzinnen ze het allemaal? Zo, nou echte muziek, hoor. Rolling Stones. Neem ons mee naar 1971. En deze grote hit van ze. Brown Sugar bij Dekker Radio.

knalboom uit. Alida's Hitting en Zien vrouw müssen weten. Nou zeg, jongen, wat een verhaal. Ik ga afscheid nemen met Redbone. Come and get your love. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bye bye.

leeftijd hoor. Helemaal niet. Het gaat over de jaren 80. Ja. Dat kan toch ook met Brilliant. We komen in 1986 terecht. En deze hit...

Ja, zo'n muziek die je niet meer elke dag hoort, toch? Van Brilliant en Bloody Food Jungle. Tjoh, joh. Hey, ik heb Nico Haak en de Paniekzaaiers, maar het gaat niet helemaal goed op de piano zo te horen.

Mooi, hè? Mel en Typhoon. Ja, dat doen ze toch maar. Colors heette die. En die is van een paar maandjes terug. Je luistert naar Dekker Radio en we gaan even naar Duitsland toe. Vind je dat een goed idee? Peter Fox. Haben wir dort. Haus am See.

0: Er zijn de kleine dingen die het doen bij Colby Cayet. The Little Things. Bracht ons terug naar het jaar 2007, want toen kwam die uit. Ik vind Stef Bos, dat vind ik toch een aardige zanger altijd. Ik ga weer eens wat draaien van hem. Dat bekende nummer uit 1990. Met een simpele titel, Papa. Maar die song is niet simpel. Die heeft diepgang. Luister naar de tekst.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Het wordt tijd om over te schakelen naar de studio hiernaast, waar Wiebe Barking klaar zit met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dek

0: oude meuk uit 1974. Swinging on a Star van Spooky en Sue. Ken je hem nog? Nee, nou dan heb je hem voor het eerst gehoord. Toch, Peer?
1: Ja.
0: Dadelijk Sol Mew en Nile Rodgers en This Is The Moment. Maar eerst deze van John Mayer samen met Taylor Swift. Half of My Heart heet hij.

0: Het is goed te horen dat Nile Rodgers hier de hand in had. Een bepaald soundje zit erin. This is the moment, wat je net gehoord hebt bij Dekker Radio. Knal, boom, uit, weet je wat. Ik ga eens even kijken in New York City. Dat kan met Dekker Radio in een seconde hoor.
1: Ja.
0: Another rainy day in New York City. Dit is chic.

Zo, daar zat wel vaart in, hè? Brazil 77 met Sergio Mendes. En Favier Abuso, als ik het goed uitspreek. Dek Radio met Hans de Boy. En Annabel. Dus als ik Anna bel, krijg ik Hans de Boy aan de lijn. Nee, Dekker. Onzin. Hier komt-ie. Iemand.

Ja, ja. Dat is al een tijdje terug hoor, 1978. Dat was Hans Chic en Le Freak. Allemaal discotheekmuziek. In die tijd kwam dat veel uit inderdaad. Met dit soort dansjes maken en zo. Kraantje Papi en Joshua Nolet. Die deden het nog niet in die tijd. Mijn meisje heet het.

knalboom uit. We gaan eventjes naar Engeland toe. Lulu, ken je die nog, die zangeres met die harde stem? En af en toe maakte ze een leuk discotheekplaatje. Dit is er een voorbeeld van. 1993 staat er bijna, dat zal wel kloppen, denk ik. Independence. Ze wil onafhankelijk zijn. Nou, vooruit, doe je best.

Open het programma Bondvorm vandaag, deze 1986. Het goede doel, ja, met de twee Henken daarin, zwijgen de titel van de plaat. En hartelijk welkom hier bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam, ik draai ze voor u en gaan we door. Jelly Roll, I'm good.

0: Lekkere hedendaagse muziek van Jelly Roll. I'm good.
1: Ouwe meuk.
0: Ook lekkere muziek. The Beatles, wat minder bekende, deze 1963. Devil in her heart.

0: waren ze de Fabulous Four, oftewel de Beatles, terug naar het jaar 1963 met The Devil in Her Heart. Ja, hier in de Bonte Muziekverzameling hebben we ze weer voor u klaarstaan. Uiteraard zoals u dat van ons gewend bent. Door met meer muziek.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: David Guetta en Chris Willis. En Friends. Getting over you.

0: De muziek van David Guetta, en hij was niet alleen, want hij had er een aantal vrienden bij. Chris Willis, Fergie en Mumfo, Getting Over You, de muziek van het jaar 2010 was dat. Fors, schakelen we door naar het jaar 2015.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: Justin Bieber, What Do You Mean?

0: doe je nou eigenlijk, hè? Ik hoop dat hij het inmiddels weet, onze Justin Bieber. Dit was in ieder geval een opname uit het jaar 2015.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje hier van Jimmy Pala. Where is your dingeling? Een beetje een nieuwe wetse rockabilly.

0: Jimmy Pala en de nieuwe plaat Where Is Your Dingeling. Ik heb het plaatje trouwens in 3 verschillende versies opgestuurd gekregen. Dit was de Engelstalige. Ik heb ook een Italiaanse en een Duitsstalige gekregen.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1994 met de Hermes House Band. Ze vieren een feestje en ze maken er een feestje van. Oorspronkelijk van Gloria Gaynor, begin jaren 80. I Will Survive.

0: Jazeker, de muziek van de Hammers House Band uit 1994, I Will Survive. Een dikke hit.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. Maar dat gaan we niet helemaal halen, want we komen niet helemaal uit met de muziek. We vullen het op met de tune van Koffietijd van Tineke uit het verleden. Dit is Tette Tepper van Nico Haak uit 1977 allereerst.

0: Gevarieerd.
1: Bond
2: met Jan

En dat was hem, deze van Maybooks, even terug naar het jaar 1989 met hun hit Mano uit het jaar. Fijn dat u nog steeds bij bent, de Bonte Muziekverzameling. En wij gaan hedendaags werk draaien. De winnaar van The Voice 2026 hebben we hier zo, Ruben Hillen en zijn plaat 20 Seconds. I've got 20.

0: Wanna be with you.
1: De muziek van Ruben Hillen, zijn eerste solo plaat, 20 seconds de titel van de plaat.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: Dus gewoon lekker oude meuk. The Doors, we gaan 1967. Your Lost Little Girl.

0: Jim Morrison en zijn band The Doors, Your Lost Little Girl, even terug naar het jaar 1967.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Ja, in die muziekselectie hoppen wij naar het jaar 2002 met Gloriella.

0: En met een knal zwiepen ze hem eruit en deze Gurriella en Ligaya. En dat kwam het jaar 2002. Tijd voor weer wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Inderdaad. De East Collectors aan een nieuwe plaat. Samen met Gudrun Moeilijk. Flashback, de titel van deze lekkere plaat. Ja, die naam kan ik gewoon niet uitspreken. Van Gudrun, het is Deens. Maar Deens is niet helemaal lekker.

Jazeker, in 2021 komt het uit. Adele. Oh, let me just come and get it. Inderdaad, Can I Get It was de titel van de plaat. Ja, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ook dat is alweer het geval. Ook nu weer Time Flies When You're Having Fun, hè, zeggen ze altijd. Het was er weer, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar geknutseld. En aan elkaar gepraat, ook dat nog. Ja, wat wil je nog meer, hè? Goed, mocht u willen reageren op het programma, dan kan en mag natuurlijk ook altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen en u ook uiteraard te gaan vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar de jaren 70, het jaar 1971 om exact te zijn, met Gilbert O'Sullivan, No Matter How I Try. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Marianne Kurt, Just Take Me Away. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. En heel graag weer tot de volgende mond. Then I Do Another Try.

En dat is hem, de openende programma Bond voor vandaag. Het is 1983. In de reggae sfeer hadden we daar Jimmy Cliff en Three Truths Right. En dat is ook een goede gedachte om dat maar te doen. De jeugd met respect behandelen, zoals we iedereen met respect moeten behandelen. Fijn dat u erbij bent. Jan Berg is de naam, ik draai voor u. Hedendaagse muziek van Bebe Rexha en Faithless. New Religion.

0: Bij Brexa, Faithless en hun 2026 plaat New Religion. Weer een religie erbij. Zijn we er blij mee met al die religieën? Geeft af en toe een hoop narigheid in de wereld.
1: Oude meuk!
0: Laten we dat maar doen, terug in de tijd, 1963. Ricky Nelson, It's Up To You.

0: Ja, wat je zegt, oude meuk, het jaar 1963 schrijven met Ricky Nelson. It's up to you, het ligt helemaal aan jou. Je moet er zelf maar uitzoeken wat je wil.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: En in de Bond muziekverzameling op naar het jaar 2002 met The Intenso Project, Love Da Sunshine. Sample van Dreadful Holiday van Tennessee erin. Hoort u het ook?

0: Intenso Project, het jaar 2002. Love Da Sunshine. Nou, we houden allemaal wel een tonnetje toch op z'n tijd.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2016, Shakira en Maluma. Santaya.

0: Film me.
1: Pretty boy.
2: Shakira en Maluma Jataye was de titel van deze plaat. Tijd voor nieuwe muziek.
3: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
2: Het nieuwe werk van Sony's Inc. Altijd jij.

0: De muziek van Sony's Ink spreekt nu werk. Altijd jij, lekkere vrolijke muziek.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar het jaar 1996 met Amanda Marshall. This is Beautiful Goodbye.

0: De muziek van Amanda Marshall uit 1996. Deze Beautiful Goodbye, de titel van de plaat. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur. En dat gaan we doen met muziek uit de jaren 70.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Hier hebben we Happy Hammond, Albert Hammond inderdaad. Uit 1972. It never rains in Southern California.

1983, de muziek van Toontje Lager, stiekem gedanst, de titel van de plaat. Wij gaan 2025 muziek draaien van Ed Sheeran. Maak een fotootje, camera.

0: De muziek van Ed Sheeran. Camera, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1968, Cliff Richard. En zijn lied over Marianne.

0: Marianne, de muziek van Cliff Richard. Terug naar het jaar 1968. Oude meuk dus.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Enrique Iglesias met Ciara. Talking Back My Love.

0: Enrique Iglesias en samen met Ciara. En dat was Taking Back My Love, muziek uit het jaar 2008. Tijd voor wat nieuws, wat dacht u daarvan?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: The Greg Saylor Project. Dit is The New World View.

0: all living together as one. We should work together as one. We are one. We are people of the world.
1: The Greg Saylor Project. Spik vindt een nieuw werkje met de titel The New World View.
2: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
1: We hopen naar 2012 met Simple Plan. Dit is de Summer Paradise.
3: I gotta find my way back. Back to Summer Paradise.

Ja, de muziek van Simple Plan uit 2012, Summer Paradise, bracht ons op het punt in het programma dat ik afscheid van u moet gaan nemen. Dit was hem dan weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik ga u een hele fijne dag toe wensen. En uiteraard ga ik u ook nog even vertellen wat de muziek waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1975. De Dizzy Mans Band, Nederlandse band. Met een nummer met de titel The Opera. En daarna hebben we nog wat nieuws van de Nashville Sessions. Een nummer wat gedeeld is Dream. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Je hoorde het origineel van Quando, Quando, Quando, uitgevoerd door Tony Rennes, Italiaanse zanger die in 1962 deelnam aan het Sanremo Festival met dit nummer. Hij zou het niet winnen, maar het lied zou tot een van de bekendste Italiaanse liedjes ter wereld uitgroeien. Hij werd onder meer gecoverd door Pat Boone en Dean Martin. Hetzelfde jaar won hij wel de wedstrijd Canzonissima met Quando, Quando, Quando. Rennes ging ook naar Amerika, waar hij Frank Sinatra en Stevie Wonder leerde kennen en schreef liedjes voor Barbara Streisand. In 1963 won hij het Sanremo Festival met het lied Uno per Tutti. In die tijd was het festival nog de voorronde voor het Eurovisie Songfestival. Maar elk lied werd door twee zangers gebracht en Emilio Pericoli kreeg de voorkeur op Rennes om de Italiaanse kleuren te verdedigen. Ja, daarnet hoorde je ook al dat Dean Martin en Pat Boone, maar het nummer werd ook nog gecoverd door onder andere Engelbert Humphrey.

Je hoorde de groep The David and Light of Your Mind. Deze driemansformatie bracht het nummer uit in 1969. De groep die bestond uit David Gates, James Griffin en Rob Royer. Het was de B-kant van de single. Daarvoor hoorde je John Rawls, If I Only Had Time. Deze Nieuw-Zeelandse zanger was in de jaren 70 en 80 heel populair in eigen land, waar hij een grote hit had met het nummer Cheryl, Moan and Mary. In de lente van 1968 had hij een grote hit in Engeland met het nummer wat je hoorde, If I Only Have Time. En hij verbleef maar liefst 18 weken in de Engelse hitparade. Het was overigens wel een coverversie van het Franse nummer Je n'aurai pas le temps. Dat werd gezongen door Michel Fugain. Dan begon de trio met The Shots Keep a Hold of What You've Got. Obscure band uit Londen. Een aantal leden waren familie van de Londense maffia, familie de Cray. En ze brachten onder de naam The Shots een tweetal singles uit. Later zouden ze zich The Smoke gaan noemen. Zometeen onze tragiek van de muziek deze keer met Lee Hazelwood. Maar ik heb eerst deze nog voor je van The Freshman. Look at the Sunshine.

Cameo's en Power Cut. Dat was de eerste van twee singles die geproduceerd zouden worden door Joe Meek. Het nummer verscheen in augustus 1963, en dat bij Columbia Records. Daarvoor hoorde je Brenda Lee Jones' You're the Love of My Life. Het nummer is geproduceerd door Elliot Greenberg en Doug Morris. Brenda Lee Jones zong ook onder de naam Brenda Lee Melson en is de andere helft van het duo Dean en Jean. Dat is een mooi voorbeeld van de zogenaamde Northern Soul muziek. En we begonnen dit trio met The Freshman, Look at the Sunshine. We hebben naar de zon gekeken, maar we hebben helaas geen informatie van deze groep kunnen vinden. Dus mocht jij er wat van meer af weten, je kan het sturen naar info@hildisproject.nl. Zometeen onze nederpopplaat met Johnny Lyne. En dan niet Sofietje, maar eerst deze van Dolly Parton en Don't Drop Out.

0: We kunnen het ons altijd makkelijk maken door de bekende nummers te laten horen. Maar The Oldies Project zou The Oldies Project niet zijn als we toch een stapje verder gaan. Je hoort onze Nederpoplaat Johnny Lyne en Tini. Johnny Lyne, pseudoniem van John van Leeuwarden, Nederlandse zanger en acteur. In 1959 formeerde hij met een aantal schoolvrienden de band Johnny and His Jewels, later omgedoopt tot de Jumping Jewels. Deze groep, geformeerd naar het voorbeeld van de commerciële rocker Cliff Richard, scoorde in 1961 de nummer 1 hit met Wheels en was daarna tot 1965 voor zeer succesvol binnen Nederland. In dat jaar verliet Van Leeuwarden de groep om als Nederlandstalige solozanger door te gaan. Dit leverde hem meteen de grote hit op de komst, Sofietje. Het Zweeds liedje met een tekst geschreven door Gerrit en Braber en opgedragen aan zijn vriendin en zakenpartner Sophie van Kleef. Nou, het jaar daarop scoorde hij met Tjingeling wederom een hit en opende hij met Van Kleef een kledingboutique Sophie en Johnny. Deze bleef bestaan tot hun relatie in 1969 afgelopen was. Na Tjingeling wist hij geen echte hits meer te halen. Wel kreeg hij een vast arrangement bij Circus Boltini samen met Rob de Nijs. Nou, in latere jaren liet Lyne zich nu en dan zich van als zanger horen. Onder meer met de single Alleen in Dallas, dat een bescheiden hit werd met het titellied van de film Brandende Liefde uit 1983. Nou, al die alle twee die platen, Alleen in Dallas en Brandende Liefde, bedient hij zich van de naam John Lyne. Daarvoor hoorde je de Morgan Twin Stevie Harp Amerikaans duo Jim en Bob Morgan, afkomstig uit Little Rock. Het nummer is geschreven door Melvin Emsley. We begonnen met Dolly Parton, Don't Drop Out, Amerikaanse country zangeres, tekstschrijver en actrice. Kwam uit een gezin met nog 11 andere broers en zussen. Startte haar carrière als zangeres bij een lokaal radio- en tv-station in het oosten van Tennessee. Je bent weer helemaal op de hoogte. Leuk om die eens te horen van Dolly Parton.
1: Dit is The Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren als Barton Lee Hazelwood op 9 juli 1929. Amerikaanse countryzanger, songwriter en muziekproducer. Halverwege de jaren 50 begon hij met het produceren van platen waar hij uiteindelijk zeer succesvol mee was. Zijn eerste productie was een debuutplaat voor de latere Duran Eddy op het label EBX. Van 1963 tot 1968 maakte Hazelwood deel uit van de folkgroep The Shackleford en in dat verband nam hij twee albums op. Hazelwood is waarschijnlijk bekend vanwege het schrijven van Nancy Sinatra's hit These Boots Are Made For Walking. Samen met haar maakte hij ook verschillende nummers zoals Summer Wine, Some Velvet Morning, Jackson en Lady Bird. Lee Hazelwood overleed op 78-jarige leeftijd thuis aan de gevolgen van nierkanker. In de tragiek van de muziek, Lee Hazelwood met Run Boy Run.
2: Of course I wouldn't want you to think that everybody born in trouble was born bad. And they either had to get good or stay bad. But some of them born on the other side of that railroad track just never could find the time or a good enough teacher to learn about being good.

Het is wel eens aardig om ook een instrumentaal nummer te horen, zoals deze van Mason Williams en Classical Gas. Als gitarist was deze Mason Williams ook schrijver van comedies, maar ook van gedichten. Veelzijdig man dus. Hij is geboren in Abilene, Texas en in 1968 won Williams 2 Grammy Awards. En dat voor het nummer wat je hoorde. En ik heb het al eerder gezegd, als je onbekende oldies draait, dan wil het ook wel eens voorkomen dat je niks van informatie hebt kunnen vinden over de uitvoerende artiest of over het nummer. Dat was bij het voorgaande nummer, Billy Roman, You Run Around, ook zo. Mocht jij daar wat van af weten, je mag ons deelgenoot daarvan uitmaken. info@theoldiesproject.nl. Begonnen dit trio met de tragiek van de muziek. Lee Hazelwood, Run Boy Run. Nummer dat trouwens staat op zijn LP. Trouble is a Lonesome Town. Zoals u weet heb ik rond dit tijdstip er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje staan. Onder andere van The Dead Justice, The Castanets, The Duffels. Met eerst deze van Fenwick en Mind Rocker.

0: De Justice League hoorde je een Thinking It's Over. En daarvoor de Castanets, I Love Him. Het nummer wist de cast van de Castanets wist niet landelijk door te breken. Wel werd het een lokale hit omdat de radiostation het nummer oppakte. Landelijke doorbraak bleef dus helaas uit. En dat ondanks de inbreng van Phil Spector. En daarvoor hoorde je de Duffels en de Bristol Stomp. Nummer is in 1961 geschreven door het duo Carl Mann en Dave Apple. Het nummer wist de tweede plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade. En het gaat in het kort over een dans die de jeugd destijds de Bristol Stomp noemde. We begonnen dit kwartet met de groep Fenwick & Mindrugger. Het is een gelegenheidsband die werd opgericht door Jerry Ray en andere collega studiomuzikanten. Hey, dat is zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval zoals altijd. Ik heb er nog onder andere eentje voor je, deze van Clint West en de Fabulous Boogie Chimes. Luister maar eens naar Boogie Chillin'.
1: Yeah, Boogie Chillin'!

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

0: Patrick heeft de zomerkriebels.
1: Zomerradio.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

inderdaad, het is alweer dinsdag en inderdaad, en we worden op regime gezet, zoals we zeggen. Ja, we moeten even luisteren naar die prachtige plaat van Bart Peters en Konijnen Eten. Van harte welkom bij de nieuwe lunchbreak natuurlijk deze dinsdagmiddag. Vanaf de branding van de Noordzee als het ware. En we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale muziekjes en de nodige verteerbare muziek natuurlijk. Als je al geboekt hebt voor Spanje, wel, dan zul je veel van die songs horen natuurlijk. Hè. Hier is John Terra en Alla Española.

Holé. Ja, holé, inderdaad wel, hè. Dat was John Terra en Alla Española. Hoe lang is dat geleden dat ik die plaat nog gedraaid heb? Was eventjes leuk om te draaien weer hier in de lunchbreak natuurlijk. Hier is Inner Circle en Good Life.

En dan aan de next head heb je Rosé en Bruno Mars en APT. Of APT, inderdaad wel, hè. Ja, inderdaad. Hier zijn de Beatles en Strawberry Fields. Ja, er zijn er al veel, hè, van die aardbeien. Lekker om te eten. En zeker met een klein beetje suiker erbij.

0: Inderdaad, de lekkere aardbeien van de Beatles en dit dan met hun Strawberry Fields Forever. Gisteren hadden we al de Beatles als onvergetelijke hit. Wel,
1: de onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Vandaag hebben we andere onvergetelijke hit natuurlijk. Hier is George Michael en hier is hij met Fate.

Cause I gotta have faith.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, the faith, the faith. I gotta have faith, the faith, the faith.
1: Nou, inderdaad, de Beatles kunnen geen twee keer. Natuurlijk, onze onverhitelijke het zijn er zo een beetje van het goede geweest zijn natuurlijk. Was George Michael en Faith.
2: I can see in your

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo een hele bijzonder goede dinsdagmiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten zou ik zeggen. Op 11 april 2006 sterft June Pointer, de jongste telg van de Pointer Sisters. Zij schreef mee aan het nummer I'm So Excited, dat pas 2 jaar na de uitgave een hit werd. Dankzij een remix, vooral de sensuele videoclip trok de aandacht, waarin de 3 zussen zich klaarmaakten voor een feestje. June deed dat naakt in bad. Het idee kwam van haar choreograaf Kenny Ortega. Later werd hij bekend door de film van Dirty Dancing en High School Musicals. Hier zijn de Pointer Sisters en dit allemaal met hun So Excited.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

uiteraard met deze hit-up voel je al een klein beetje de zomer in de lucht hangen natuurlijk. Hè. De Lost Frequencies en So Much Beauty Around Us. Ja, er is zoveel moois te zien natuurlijk. Hè. Moet je maar eventjes je ogen open doen natuurlijk. En dit allemaal op deze dinsdagmiddag. Van harte welkom in deel 2 zou ik zeggen. En als je aan het lunchen bent, wel smakelijk eten natuurlijk. En je mag het ons altijd laten weten wat voor dingetjes er allemaal in je lunchboxje zitten natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is Miley Cyrus en Midnight Sky. Ja, daar kan je zeker wel iets over mee dromen, denk ik. Hè. Inderdaad wel. Dagdromen, dat mag tijdens het uur. Jawel.

0: inderdaad. Eentje uit de tijd dat ik begon als DJ natuurlijk. Ja, op een radiostation hier in België. En dat was natuurlijk uit 1982. Spendelbellen en het al met hun Lifeline. Dat was een grote hit in die tijd, ik weet het nog wel. Ja. En als ik zo eventjes op de klok kijk, wel tijd geworden voor
1: LP van de week.
0: Onze LP van de week, Jantje Smit.

Ja, inderdaad, onze artiest wordt deze week natuurlijk Jan Smit. En dit met zijn Tranquilo, Tranquilo. Ja, ja, ja. Ik kan er een beetje alles mee denken natuurlijk. Hè. Ja, niet ondeugend worden op een dinsdag, nee. Straks ook nog natuurlijk onze toetjesplaat natuurlijk in de lunchbreak hier deze dinsdag. Maar eerst hebben we nog een paar plaatjes door te draaien natuurlijk. Hier is Ellie Medeiros en Bailar Calypso.

0: We hebben altijd lekkere zonnige muziek op een dinsdag zoals deze. Met Ellie Medeiros en het andere met haar Calypso Bailar. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier op de radio natuurlijk. Hè, met de fantastische muziek en de lunchbreak. En, ja, natuurlijk op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, want er komen nog een heleboel lekkere programmaatjes aan natuurlijk. En ik hou nog de stoel warm tot 1 uur. Hier is Kevin Johnson. En rock and roll give me all the best things in my life.
1: I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car. And my family listened 50 times.

0: Dan gaan we inderdaad een lekkere plaat van Kevin Johnson en dit allemaal op jouw dinsdag natuurlijk. En nou ja, als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. Hier van de hele crew natuurlijk. En ja, maak er een hele mooie dag van, zou ik zeggen. Dus dat was Kevin Johnson met zijn rock and roll. I gave you all the best years of my life.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Wel, hier is Queen en Radio Gaga. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen maken we er weer een hele mooie lunchbreak van natuurlijk. Hè. Tot dan. En stay tuned.

0: Anytime, anyplace, anywhere.
1: Nou,
0: als ik deze plaat hoor, dan begin ik altijd een beetje dorst te krijgen. Heb je dat ook? Was er niet zo'n oude commercial in Martini of zoiets? Ja. Heel lang geleden, lieve luistervrienden. Daar gaat Danny Williams.
2: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom.

Alweer weet je het. Ik ben verliefd. En hoe? Feels like I'm in love. Kelly Marie. Uit een grijs verleden. Zoals menig volgend werkje wat je van ook dit uur weer gaat tegenkomen. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. De muziek is gebleven. De muziek van toen. Wat lekker toch?

Heerlijke plaat uit een heel grijs verleden, lieve luisteraars. Als je nou eens echt lekker antiek wil doen, dan moet je kunt ze zo bestellen of zo in China. Hè? Een transistor radiootje nog even aanschaffen. Klein antennetje, uitschuiven, luisteren maar. Of wie weet heb je nog wel ergens een ouderwetse buizenradio in de schuur staan. Lekker zeg. Dat klinkt net zoals toen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Je hoorde Jesse Green. Dat was eens een lid van de Hot Chocolate. En dat ging later solo. Zometeen vanuit deze studio. Een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst is hier Lionel Richie. En Running with the Night.

0: Goed gekeurd door de Nederlandse vereniging van topmuzikanten. Wat een plaat is dit, hè? Ja, Running with the Night. Daar gaat Lionel Richie.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Af en toe denk je van, een beetje dorst op zijn tijd is natuurlijk niet verkeerd. Zoals de temperatuur begint te stijgen, dan heb je wellicht zin in.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazenwasser.
4: Nou, dat slaat niet af, mama.

toe luisteren, vrienden en vriendinnen, waar ik op deze aardkloot. Ja. Het was wel even lekker weer, zo'n toppertje, jongens. Het was, oh, heerlijk. Ging de in, zal ik je vertellen. Het was een fijne achter den keukengordijnen vandaag. Zo, wat krijgen we nog meer? Goud, waar je van houdt. Sommige platen die hebben een goud randje. Dus het zijkantje is zo'n goud. Het zijn van die plaatjes voor straatjes. Je legt ze gewoon lekker aan de bed op de draaitafel. 45 toeren, naaldje erop. En dan hoor je vanzelf de klanken van Toto. Hier is Afrika.

0: muziek door je speakers. Nou. Hij is bovendien een aardige kerel.
1: Hoor dat?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.

Is hier nog toevallig een hele lieve collega in de buurt die een lekker kopje koffie kan brengen. Lekker joh. Je mag een zoetje en een wolkje melk. Nou, dat gaat er altijd wel in, nietwaar? Ondertussen hoor je ook muziek van Jimmy Cliff en The Three to Use Wide.

0: We hadden nog geen mobieltjes, jongens, hè?
1: Nee.
0: Wat een tijd was dat, hè? Zonder mobieltjes, niet te geloven. Zonder internet. Ah, nou, niemand was nog online. Ja, online misschien met een ouderwetse telefoon zo, hè? Maar verder, nee, vergeet het maar. En communiceren deden we nog gewoon onder elkaar. Zo, face to face. Waar is die tijd gebleven? Nou, hier op de radio. Wees welkom. Dit is inmiddels de Roadshow. Onder andere met alleen maar platen. Uit die tijd toen we nog een mobieltjes hadden. En andere faciliteiten. Rick James.

Ik hoop sowieso niet dat jij misschien door het beluisteren van deze plaat en door het luisteren naar deze plaat een beetje spacey bent geworden. Want dat is niet echt de bedoeling van de show, hoor. Dat is niet echt de bedoeling, mensen. Maar wie waren het wel? Ach, tuurlijk, Sheila en haar Black Devotion. Een spacer, gouden jaren. De jaren 70 onder andere. En nog meer van de lekkers kom je tegen het afgelopen uur in de Middle of the Road Show. Morgen, weer een afspraak. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel plezier met die lieve collega's van mij.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht. De muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, wij melden ons weer via dit radiostation. Ik heb hier een aantal lekkere liedjes voor je uitgezocht en die ga ik het komende uur voor je opzetten. Dus schuif lekker bij ons aan en neem het er even van.
3: Rom. Doe dan. Rom van de Steen.
2: En laat je als eerste verrassen met een liedje uit 1981. Hier is Bill Wyman en Je suis un rockstar.
1: Zo, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Het is overduidelijk een lekker ouderwets swingliedje uit de jaren 70 van Carl Carlton. En She's a Bad Mamma Jamma. Misschien heb je net als ik heel vroeg daarop staan te dansen. En daarvoor zat Guus Meeuwers als ze danst. En we begonnen met Bill Warman, Je suis un rockstar. Dit is nog altijd de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Als je meer wilt weten over de Muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. We gaan dan wederom opnieuw doen. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt.
0: Nou, eens even kijken waar het jaar gaat stoppen. Ik ben heel erg benieuwd.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Casey and the Sunshine Band met That's the Way I Like It. We noteren voor Casey 5 weken in de hitlijst. Een week daarvoor stonden de heren nog op een tweede plaats. Maar die week een dik verdiende nummer 1 hit. En dan die kleine hit, die stond er 6 weken in. Een week eerder nog op een 33ste plaats. Maar het nummer zakte verder de hitparade af naar nummertje 39. De heren de Tramps hebben vele hits op uw naam staan. Denk maar eens aan de grote hit Shout. Het nummer Hooked for Life was minder hitgevoelig, maar doet er zeker niet voor onder. Bovendien bevat het nummer een aardig soul disco gehalte. We gaan terug naar 29 november, oftewel week 48 van het jaar 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: heb het over The Tramps. En dit was een heel klein, bescheiden hitje destijds. Stond dan ook even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Casey and the Sunshine Band. Die heette That's the Way I Like It.
1: De Muziekfabriek.
0: Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Wonder deze pracht van een ballad. Hier is Ronan Keating.

0: De muziekfabriek, dat kan via www.ronvandersteen.nl. Ja, ik hoor het je denken. Wie is dit ook alweer? Het komt me zo bekend voor. Nou, straks ga ik het rijtje van drie voor je afmaken en dan ga ik je haar fijn vertellen wie het is. Maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: De volgende broers zijn geboren in Chicago, Illinois en vormen een zangduo dat het grootste succes had in de jaren 50. De broers zijn behalve door rock and roll beïnvloed door popmuziek en country.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Ze zijn vooral bekend geworden door de samenhangende harmonieuze zangpartijen. De twee jongens zijn de kinderen van Ike en Margaret Everly. Twee countrymuzikanten die hun kinderen al vroeg in aanraking lieten komen met de muziek. De gehele familie trad al vanaf het midden van de jaren 40 op in een radioshow. In het midden van de jaren 50 trokken de broers naar Nashville, waar ze hun eerste single opnamen onder Chet Atkins, die echter flopte. Hun tweede single heette Bye Bye Love en werd een enorme hit in 1957. Andere hits waren Wake Up Little Susie, Bird Dog, Till I Kissed You en All I Have To Do Is Dream. In 1960 tekenden ze een nieuw platencontract. Catty's Clown was een dikke hit en meerdere hits volgden, waaronder Lucille, Ebony's Eyes en Crying in the Rain. Vanaf 1962 waren de commerciële successen voorbij, hoewel de broers op artistiek gebied alleen maar vooruit gingen. Ze namen in 1966 een album op met The Hollies, Two Janks in England. In 1968 kwam hun carrière niet meer in bloei en in juli 1973 gingen de twee broers hun eigen weg. Ze brachten nog wel enkele soloplaten uit, maar zonder succes. In 1983 kwamen de broers weer echter bij elkaar. Ze gaven concerten in de Royal Albert Hall, bijgestaan door onder andere gitarist Albert Lee. Het jaar erop kwam een nieuw studioalbum uit, EB84, geproduceerd door Dave Edmunds. Paul McCartney schreef voor de broers de hit On the Wings of a Nightingale. En in 1986 zingen de broers als backing vocals op het album Crazeland van Paul Simon. Tegenwoordig treden de broers niet meer op. Wij laten de jukebox opnieuw voor je draaien en laten we onze knoppen weer eens lekker flink voor je indrukken. We gaan terug naar het jaar 1958 en draaien voor je het nummer Bird Dog. Luister naar The Everly Brothers.
1: Jukebox Classic.

Uit 1958, deze van de Everly Brothers. En Bird Dog, het liedje is vele malen overgedaan door allerlei andere artiesten. Die probeerden er ook een hitje mee te scoren. En sommigen hebben dat wel gedaan en sommigen ook weer niet. En ik moet je zeggen dat Cassie, wat wij hier bestaan, onze jukebox. Het is een heel oud beestje, maar draait nog verrukkelijk. En die zit nog zo boordevol met jukebox classics. Dus je moet maar regelmatig eens afstemmen op de muziekfabriek. We gaan terug naar de jaren 80. Dat doen we met Club Niveau. Hier zijn ze met Lean on Me.

0: En naast deze van Club Niveau hadden we nog twee andere liedjes.
1: De Muziekfabriek.
0: En die in het midden zat, die was zeer opmerkelijk.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Weet je wie het was? Jawel, Elvis Presley. Met een heel mooi liedje, Pocket Full of Rainbows. En we begonnen met Ronan Keating. En I Hope You Dance. Dit is de Muziekfabriek. Je muzikale ondersteuning voor de dag. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. En dat is de Bas, oftewel Bruce Springsteen.

0: Vrienden en vriendinnen, keer op keer probeer ik te verrassen in de muziekfabriek. En ik hoop dat ik voor iedereen wat draait. Als dat niet het geval is, nou laat het even weten. Hè? Want je muzikale inbreng is van harte welkom. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. We hadden zojuist Bohombi en Bumpy Ride. En daar is op zich helemaal niks op tegen. Hoewel, als het te is, dan is het ook weer niet goed. Al wel te veel geld. Ja, dat kan iedereen dag van de dag wel gebruiken. Daarvoor zat Take That, When We Were Young. En we begonnen met Bruce Springsteen, The Boss op de radio. En Born to Run. We gaan hem doen, de oude lullenplaat. Wie kent hem niet? André van Duin. Eigenlijk heet hij Adrianus Marinus Kivon.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij is geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. En André van Duin is een echte revueartiest.
1: Oude lullenplaat.
0: Zo is hij komiek, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker. Zijn vader werkte als magazijnbediende bij de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. De toen nog kleine Kivon zag daar op personeelsfeesten optredens van onder meer Johnny Kraaikamp en Rita Kurita. Hierop bekwaamde hij zich in het imiteren van bekende Nederlanders. Op de lagere school viel Kivon niet alleen op met zijn rode haar, maar ook door zijn imitaties en zijn gevoel voor humor. Hij werd al snel de ster van elk klassefeest. Na de lagere school ging Kivon naar de ambachtsschool voor een opleiding als machinebankwerker. Zijn grote interesse bleef echter het parodiëren van artiesten. Al waren zijn leerkrachten vaak niet blij met de momenten die Kivon koos voor zijn imitaties. In september 1962 typte hij een open sollicitatiebrief aan de toenmalige chef van lichte muziek van de verschillende omroepen die hij tekende met zijn artiestennaam André van Duin. Hij werd afgewezen, maar bleef proberen. Intussen vond hij werk als jongste bediende bij een Rotterdams verzekeringskantoor. Maar in 1964 hadden zijn brieven eindelijk succes. Zo mocht hij een aantal optredens verzorgen voor radioprogramma's. André was toen 16 jaar oud. In datzelfde jaar organiseerde de AVRO de talentenjacht Nieuwe Oogst. Hij doorliep de voorrondes met gemak. Op 24 juli 1964 won hij de finale en kreeg hij een bokaal en een optreden in het televisieprogramma van Willy en Willeke Alberti, de Zaterdagavondshow. Kivon brak toen definitief door als André van Duin. Twee maanden later, op 8 augustus 1964, vormde zijn band parodie het voorprogramma van het legendarische optreden van de Rolling Stones in het Kurhaus. Het vervolg van zijn carrière is dan voor de meesten van ons wel bekend. Van Duin is een van de grootste komieken van Nederland. Dat André van Duin naast al zijn talenten ook een goede zanger is, bewijst hij met het nummer Een Echte Vriend.
1: Oude lullenplaat.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas

zijn is geen pret. Je zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid. Behalve dan die

0: Het zijn wijze woorden, mooi gezongen door André van Duin. Stond dan ook niet voor niets even centraal als de oude lullenplaat. Je hoorde een echte vriend.
1: Ron van der Steen,
2: de muziekfabriek.
0: Nou, heb je al op de klok gekeken? We gaan er weer snel vandoor. Dit was weer een uurtje, de muziekfabriek. Ik hoop dat er iets voor je gading bij zat. Ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto.
3: Attentie. Speciale aanbieding.
0: Ja, dat is die van Diane Brumfield en Fooling. Ik zeg maar weer bedankt voor het luisteren, vrienden en vriendinnen. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees nog een beetje lief voor elkaar. Ik zeg dan ook maar weer groet. En nog heel veel plezier met de overige programma's op dit radiostation. En adios.
4: De Muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.

Papa, Mamma Mia. Ja, zijn we, wat, er is een musical over gemaakt zelfs. Ja, Mamma Mia. Is inmiddels al gestopt, hè, geloof ik. Ja, ik dacht het wel. Maar Abba nog niet, want je hoort het nog regelmatig voorbij komen. Abba zelf is ook gestopt natuurlijk. En hebben een euforie aan hits achtergelaten. Dit was een van Mamma Mia. Jet van de Steen nu, met Verlaten Trein.

Ik zei het nooit met zoveel woorden. Hij dacht van wat ze hoorden. En Jet van der Steen voor het overzicht van wat er allemaal gaat komen met verlaten terrein. Neon Dreams nu met The Art of Living.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij. En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
2: Dat is wel geweldig, hè? Nou, leuke jingle, dus klinkt alleen een beetje hoog, dat ben ik met je eens. Arcando nu, met When I'm

0: Legendarische plaat dit. Ja, ik dacht het wel. Meatloaf. Dat is wat anders dan Paradise by the Dashboard Light. Een drukke plaat was dat. Mike Peterson nu met Dat doe
1: jij. Welkom bij de magische muziekselectie. Waar elke nootje meeneemt op een reis. Elke dag opnieuw.

0: Free Music Radio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

B. Ghosty, de Dr. Rolat, de disco straks. Ja, over hoe je geslachtsziekte oploopt. Christine McCall zo meteen met There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Titeltje in die tijd, ik dacht het wel. Is the What I Do Project met King of

0: nobody sticking nothing in my butt. He turned and said in a real deep voice, have it your way if that's your choice, and I'll put it down if you want me to put it, but don't blame me if it turns into a foot extend.
1: Ik geloof dat Radio Veronica destijds vanaf het publieke omroepbestel landelijk commercieel werd. Op de AM, weet je nog, de 828 en de 1224. Vanaf de communicator in een oud zendschip, dat lag ergens op de IJsselmeer of zo, meen ik me te kunnen herinneren. En dan hoorde ik tijdens het plaat voor de allereerste keer in de ochtendshow met Adam Curry. Cool Marie hadden meegenomen uit Amerika, werd geboycott daar. En uiteindelijk is de grote hit geworden. Ja. Dus

0: Deutschlands, für die deutsche Zuhörer. Mir morgen. Mitten in den Massen. Zo, dat kun je even invullen. Die kun je even in je zak steken, dacht ik wel. Is het nou... Nee, het is nog niet klaar.
1: Nee, nee. De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Ik heb al twee pareltjes voor je. Eerst Yes met Wondrous Story. En Diddy 112 en Faith Evans. En Are We Missing You, hoor je daar achteraan. Bedankt voor het luisteren. Dit was Afternoon.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. Jullie dachten dat je het allemaal gehoord had? Blijf luisteren. Hier is de Bram van der Mas Show. 1975.

0: Ik dacht het ook, dat is een tijd geleden dat ik die gehoord heb. Eric Clapton en Sing Low, Sweet Stereo. Dat was een hit, ja, echt wel een hit in 1975. Dit uur, beste vrienden, een goede dag. Trouwens, goedenavond, goedemorgen, goedemiddag en goedenacht. Dit uur 1975 en 1985 in de spotlight bij Bram met wat nieuws, hits, leuke dingen uit die tijd, als die er zijn, maar die zoek ik gewoon op, net zolang totdat ik wat leuke dingen heb gevonden. Ik wil even de voorganger bedanken voor het mooie uur wat hij achtergelaten heeft qua muzikale klanken. Ik heb er ook weer wat ideeën bij gekregen. En dit uur doe je het met Bram van der Mast. Ja, en we draaien alleen maar hits die je kent. Hier bijvoorbeeld.
1: Bram haalt weer de prachtigste platen uit de platenkast.
2: Bram van der Mast, met nu een plaat die je kent als je jeugd.
1: Hier in de Bram van der Mast Show.

Baby, let your blue jeans talk. Dr. Hook hadden we het eventjes hier uit 1975. Wat hadden we voor nieuws in 1975? Nou, hier vlakbij in Sittard. De betaalde voetbalclub Fortuna SC was voor het achtste jaar in het bestaan heel dicht bij de promo. De club kwam uit in de eerste divisie en eindigde daarin op de zevende plaats. Maar in de na-competitie voor de promotie werd de tweede plaats behaald. Tevens deed de club mee aan het toernooi om de KNVB-beker. Hierin werd in de eerste ronde na verlenging helaas verloren van FC Veendam met 3-5. De Baanert, dat was het stadion toen de tijd in de jaren 70, waar in Limburg het allemaal gebeurde. Het werd gebouwd in 64 en het was eerst de thuishaven van betaald voetbalclub RKSV Sertardia en later van Fortuna Sittard. In 2000 werd het afgebroken en de naam die kwam eigenlijk het was ontstaan uit de wijk waar het was gebouwd. Helaas, en dan net niet gehaald, weet je wel. Ja, dat is toch wel een beetje om te huilen af en toe daar natuurlijk. Nou, ze waren ook wel heel erg bedroefd toen de tijd. Elson Moyet voor jullie allemaal.

0: haalt weer de prachtigste platen uit de platenkast. Hier in de Bram van der Mas Show. De grootste hits en vergeten classics alle tijden.
1: Altijd en overal. Altijd en overal. 24 uur per dag.
2: More of your favorite songs. Right now, right here.
0: 1975.

Come on, baby, baby, baby, get it on. Nou, we hebben ook hits wat allemaal daaruit kwam met natuurlijk het nieuws. Nou, eens even kijken. Ik heb het natuurlijk helemaal hier op orde. Dat snappen jullie wel en dat horen jullie ook wel natuurlijk. Ja. We gaan uit 75 gaan we naar 85 en de laatste 11 tedentocht werd in 63 geschaatst. Ja, de tocht werd bekendgemaakt door voorzitter van de vereniging der Friese Elfsteden, Jan Sipkema. He get on, volgens mij was dat. Het was ook een jaar na zijn aantreden dat het weer gebeurde. Evert van Bentum wist na een eindsprint Jan Kooijman, Jos Nieste en Henry Ruitenberg met enkele decimeters verschil te verslaan. Dat is waarschijnlijk een schaatsdikte of lengte. Hij vestigde ze met 6 uur, 47 minuten en 44 seconden op de klok. Een nieuw Elfstedenrecord. Leni van den Hoorn was de snelste bij de vrouwen. De lijfverslaggeving werd nog verricht door onder meer Koos Postema, Hans Bakker, Hilke Speerma en good old Mark Smeets. Ja, en Mark, ja, Mark die meende het, hè. Als er wat gebeurde, nou, dan was die echt, ja, ik bedoel, hij heeft heel veel verstand van dat basketbal, maar ook van schaatsen. Ja, echt hoor, ik meen het. Ja. Een hit uit 1985.

0: altijd en overal. Altijd en overal. 24 uur per dag.
1: More of your favorite songs. Right now, right here.
2: 1975.

Glasgow, 5:05 p.m. Another Night, zo heette dat plaatje. We hebben natuurlijk ook aardig wat nummer 1 hits in 75 en 85 gescoord. Ja, top 40 stond er vol mee. Ja, dat kan ook niet anders, zou je zeggen. Nou, ik zal even jullie geheugen opfrissen. Wie stond er allemaal op nummer 1? Band 8 bijvoorbeeld, Phil Collins, Steve Vai, David Bowie, Commodores, USA for Africa, Simple Minds, Bruce Springsteen, Paul Hardcastle, nog een keer Bruce Springsteen, Harold Faltermeyer, Baltimora, Benny Nijman, Madonna, UB40, Gerard Joling, Nana Mouskouri, Mick Jagger, Dave Bowie, ja, die hadden samen een Dancing in the Street, Elton John, aha, die hadden we trouwens al in het begin van het programma, en oh, Elton John had ik al genoemd, en ik ben er één vergeten, nou niet echt hoor, ik heb ze hier op zijn plaat op de draaitafel liggen. En dat is niemand minder anders dan Sandra en Maria Magdalena.

0: Macman Turner en Overdrive, Looking Out for Number One. En we kennen ze natuurlijk ook van de hit van You Ain't Seen Nothing Yet. Nou, je hebt het allemaal nog lang niet gehoord hier bij Bram. Ja, lekkere plaat uit 1975. En om daar even bij stil te staan, in de jaren 70 hadden we natuurlijk ook dat we op bepaalde momenten altijd even voor de kijkdoos zaten. Want Pipo de Clown, die kwam eraan. Het was een Nederlandse tv-serie voor kinderen bedacht door Wim Meulendijk. Nou, ik weet ook zeker dat er heel veel oudjes hebben gekeken. De serie begon met Cor Witsche en de rol van Pipo begon al in 1958 en liep door tot 1980. In 1975 verscheen de bioscoopfilm Pipo en de Piraten van toen. En we hadden natuurlijk die clown die het allemaal zo goed kon volgens hem in de voorstellingen van Pipo de Clown. En dat was Kloek Kloek, maar die maakte er niet veel van, want met zijn pijl- en boogactiviteiten knalde hij het een en het ander toch wel een beetje de mist in. Want ja, moet je eerlijk zijn, als dat niet lukt, ja, dan heb je toch een probleem. We hadden ook nog sport. Ik had enkele plaatjes terug iets nieuws over de Elfstedentocht. We hebben natuurlijk ook in Europa de Tour de France. En dan rijden we onze rondjes. Meestal begint dat ergens in een buurland van Frankrijk. Is ook al een paar keer in Nederland geweest. Daar waren Eddy Merckx, Eduard Louis Joseph, Eddy Baron Merckx. Geboren in Messel-Kissingham, 17 juni 1945. Een voormalige Belgische wielrenner. Hij had de bijnaam de kannibaal, want als hij omhoog ging, nou, er was bijna niemand die hem bij kon houden, dus hij slachtte je helemaal af. Ja, echt, slachtte je helemaal af. Zometeen de nummer 1, onder andere een nummer 1 uit 1975. Maar eerst nog een plaatje uit
1: 1985. 1985. 1985. 1985.

0: Taylor, ja. Hebben jullie die naam ooit wel eens ontdekt? Nou, niet echt super bekend. Klinkt ook een beetje country. Helemaal niet verkeerd natuurlijk. En als je goed geluisterd hebt, dat doe je ook, dan heb je een viool gehoord. Nou, dat was Kerry Rodriguez, een Texaanse violist, die hij zag spelen in 2001 bij het Sound of Southwest Festival. Ze gingen daarna samen op tournee, brachten een aantal albums uit en door het Taylor opgerichte platenlabel Train Wreck Records was het eerste soloalbum van Rodriguez, Seven Apples on the Bicycle, verscheen daar in 2006. Tevens op het Train Wreck label de meeste nummers van het album zijn geschreven door Chip Taylor samen en dat deden ze met ook de productie. Nou, eigenlijk same old story, hè. Ja, waarschijnlijk wel.
1: 1985. 1985. 1985.
0: Oh, 1985. Prince and the Raspberry Parade.

april van 75 was dit de nummer 1 hit voor de jonge dame, jonge man, sorry. Johnny en de orchestra van Rodriguez. En hey, Mayo, hey, Mayo. Nou, weet je gelijk waar die uitroep vandaan komt. Hey, niet zo mal, yo. Yo, yo, hey, Mayo. Wie hadden we nog meer in 75 op de nummer 1 positie van de top 40 lijst? Nou, in januari stond Mutt samen met Billy Swan. Daar genoteerd op nummer 1. La Belle, Lady Marmalade stond er ook. Die stond heel februari trouwens op nummer 1. Joey Dijzer, onze eigen Joey Dijzer, ook nummer 1 geweest. In maart Shirley & Company, shame, shame, shame. April George Baker, ook alweer zo'n Nederlands product. Love Is All, dat was die clip met die kikkers. Roger Glover en de guests. Jimmy Gilchrist. Jimmy Gilstrap. Moments and What's Now stond er ook nummer 1. Barry and Arlene, Tammy Wynette, Kamal, Rod Stewart, Alexander Curry, Henk Den Hijf en de Jets, George Baker, Selection, Pussycat, ook alweer zo'n Nederlands product. En niet te vergeten, Kees in the Sunshine Band. Well,

haalde in 85 een hele grote hit, The Talking Heads en Road to Nowhere. Vrienden, dit moet het zijn. We gaan eruit met een hit uit 1975 van 10cc, I'm Not In Love. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren. En houd de programmering in de gaten, want voor je het weet staat Bram weer op de stoep bij je. Hey, de groetjes allemaal en wees lief voor elkaar, hè. Bye bye.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: Muziekliefhebbers, zonzoekers, terrasplakkers en iedereen die vandaag officieel in vakantiemodus staat. Welkom bij een speciale aflevering van de LVT Platenkast, de vakantieeditie. Ja hoor, zelfs wanneer de koffers klaarstaan en de slippers al aan je voeten hangen, the show must go on. En omdat vakantie staat voor eenvoud, rust en een beetje minder structuur, gooien we het vandaag over een compleet andere boeg. Onze vaste rubrieken, de concertagenda, de muziekgeschiedenis, de film, week. Die zetten we allemaal even on hold. Ze liggen te zonnen aan het zwembad, vermoed ik. Maar geen paniek, de platenkast blijft gewoon open. Alleen doen we het vandaag in blokken van 5. 5 platen, 1 aankondiging en dan laten we de muziek zijn werk doen. Compact, helder, zomers, inderdaad, die knappe 60er gaat ook even wat andere horizonten opzoeken. Maar niet zonder aan jullie te denken. En dit is meteen onze eerste 5-klapper van vandaag. Vanessa Paradis en Be My Baby. Je krijgt de Police met Walking on the Moon. We gaan naar Nederland met René Vroeger en Are You Ready for Loving Me? Verder krijgen we ook muziek van The Editors met No Sound But The Wind en Her Behind.

We gaan meteen door met een stevige vijfklapper. Guns N' Roses bijten de spits af met hun versie van Sympathy for the Devil. Daarna krijgen we de zomerse vibes van James Blunt en Stay the Night. Stan van Samang brengt de spanning met Sirens en The Cult die knalt erdoor met She Sells Sanctuary. En we sluiten dit blok af met de 90s energie van Nicky French en Total Eclipse of the Heart. Een nummer dat ze gaan lenen is natuurlijk bij Bonnie Tyler.

comes a clue, and all the sins, as heads as tears just come.

Ondertussen zijn we al toegekomen aan het laatste blok voor het eerste deel van de LVT-platenkast voor deze week. We gaan door met een nieuwe drieklapper, moet ik dan zeggen. Eerst pure emotie met Joe Cocker en You Are So Beautiful. Daarna schakelen we door naar de Nederlandse rockklasse met Golden Earring en Twilight Zone. En afsluiten doen we dit blok met The Beat en de ska-energie. Hands Off, She's Mine is de titel van het nummer. Tot zo dadelijk in deel 2.

vrienden, in deel 2 van de vakantieeditie van de LVT Platenkast. Een nieuwe 5-in-1 ruk, zonder omwegen. We starten met de pure discoklasse van Chic en Good Times. Daarna The Eagles en New Kid in Town. En Hooverphonic, die komen ook voorbij. Want die brengen de dromerige sfeer met Gravity. De Jam trekken het tempo dan weer op met The Town Called Malice. En we eindigen met de ondeugende knipoog van de Bloodhound Gang en hun Bad Touch.

En dan een nieuw blok van 5. We starten met de energie van de Jay Giles Band en Freeze Frame, geweldige plaat uit de jaren 80. Daarna is er de soulvolle kracht van een Amerikaans-Australische zangeres die al op zeer jonge leeftijd internationaal doorbrak. We hebben het over Nika Costa en het nummer On My Own. Jo Lemaire brengt de Franse melancholie naar u met Je suis venu te dire que je m'en vais. En Dave Ball die houdt het elektronisch strak met In Strict Tempo. Afsluiten doen we dit blok met de pure popboost van Girls Aloud en Jump. Hou u vooral niet in.

Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best. Je suis de...

En dan gaan we er even in met een zesklapper. Dat mag ook eens een keer. Verandering van spijs doet eten, nietwaar. En dan gaat het meteen vooruit, hoor. Eerste rockklassieker van Kiss, Detroit, Rock City. Daarna de Vlaamse dance-nostalgie van Accession en Welcome to My World. En Kaja Gugu die brengt de 80s glans terug met Big Apple. Skunk Anansi die houdt het intens met Week. En de Jacksons die zetten de funk op scherp met Torture. En afsluiten doen we deze keer met de Sweet en Wigwam Bam uit de jaren 70, de glitterrockperiode van weleer. En daarmee zit deze vakantie-editie van de LVT-platenkast er alweer op. Minder rubrieken, meer muziek en vooral The Show Must Go On, ook in de zomer. Volgende week zijn we er natuurlijk opnieuw met een verse vakantieaflevering. Nieuwe blokken, nieuwe verhalen en natuurlijk de platen die je nergens anders hoort. Tot dan!

De LVT Platenkast. Luc van Turnhout, Leijten Klanken. Laat je meeglijden, van klassiek tot rock. 120 minuten lang, een magische tour

0: Johan draait de hits van toen. Terug in de tijd met Johan de Graaf.
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
0: Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf.
0: Met de hit

0: een boomdeur op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: En luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, goedenavond. Het is vandaag 16 juni van het jaar 2026. En we zijn begonnen aan de Gouden Oude Show. Groet, nieuwe aflevering tot 9 uur live op jouw radio. De Gouden Oude Show te ontvangen via de DAB Plus en ook via uw internetradio ontvanger. Vandaag ook wederom vanuit studio nummer 2. En ik ben heerlijk op de fiets gekomen, korte

broek aan, een t-shirtje aan. Zoals gewoonlijk, als het lekker weer is, dan is er een t-shirt en een korte broek. Dan gaan we heerlijk die komende 2 uur lekkere muziek draaien. We begonnen met Elvis Presley, ach natuurlijk met de Jailhouse Rock. De DAB Plus is te ontvangen in de omgeving van Emmeloord richting Lemmer, ongeveer 50 kilometer breed en lang. En zover komt de Gouden Oude Show in het mooie geluid, laat ik het zo zeggen. Goed, we begonnen net met, inderdaad zoals ik al zei, Elvis Presley. Laten we snel beginnen in de show. Is iedereen er klaar voor? Ja, dan gaan we beginnen. In het kader van de zomerse gedachten. Hier zijn John Travolta en Olivia Newton-John met de Summer Nights.

0: is toch uit die bekende musical. En toen het eet de film, iedereen is naar de bioscoop geweest. Toen het eet John Travolta, Olivia Newton-John hier in het programma. Nou, met die mooie, mooie The Summer Nights.
1: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Nou ja, dan zien we je zo meteen wel, Remco. Ja. Ik hoop dat Wietse erbij is en misschien is Corine er ook wel bij. Dat zou toch gezellig zijn. Heerscliff.

dat is toch heerlijk, hè? Toch heerlijk, deze zomerse muziek op deze dinsdagavond. Dat is een mooie van Cliff Richard uit de jaren 60 met de Summer Holiday. Zullen we nog zo'n lekkere zomerse plaat doen? Wat maakt het uit? Terwijl Dikke Nemeloord in de tuin zit, samen met Annelies en Theo van Steenbergen onderweg is naar huis, draaien wij die gezellige plaat van Paco met Amor de Mis Amor.

toch heerlijk, die zomerse muziek. Ik heb een heerlijk glaasje water in de studio staan. Straks komt een bakje koffie. En als het goed is, komt ongeveer rond 8 uur Joyce de Graaf met haar Beatles plaat. Dit was er eentje van Paco met een hele mooie, moet ik zeggen, Amor. Amor de mis amor, terwijl Remco onderweg is. Ik heb net een berichtje binnen van hem. Hij zegt, ja, groot nieuws. Ik heb Wietse meegenomen en Corine zit ook in de auto. Maar dat wordt straks een gezellige boel, moet ik zeggen. Hij zegt, maar is de koffie al klaar? Ja, moet ik even kijken in beneden in de kantine of toevallig al de mensen aanwezig zijn om een lekker bakje koffie te zetten. Ondertussen 1978, Barry Manilow.

de Copacabana, daar moet je niet verliefd op worden, zegt Barry Manilow, want dan ben je verkocht, dan ben je verkocht. Even een mededeling voor Remco die onderweg is met de auto als je hierheen komt. Neem dan even de oprit links, want rechts is opgebroken, dus neem even de oprit links van het grote parkeerterrein van het complex en dan gaat het helemaal goed komen, want anders sta je voor een afgesloten hek. Dus het linker hek neemt Remco straks. Doen wij die middle of the road.

0: dametje in de hotpants, hè? De Sally is dit. En dan de formatie The Middle of the Road met de Talk of the USA. Heerlijke muziek om 8 minuten voor 7:30. Wat gaat er toch alweer snel, hè? Of niet soms?
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Nou, het is makkelijk. Corinne zit ernaast, hè? Ja, ja, met Wietse. Heerlijke gezelligheid. Ten top. Speciaal voor Corinne, hier is Gilbert.

is nog een heerlijke plaat of niet, zoals deze speciaal gedraaid voor Corine die beneden lekker aan de koffie zit met een lekker bakje. Nou, niet een lekker bakje, een lekkere cake erbij zie ik. Niet een lekker bakje cake, ja, een schaaltje met een cakeje erop. Dat is de Café Contorte, zou Annelies zeggen, in Emmeloord. Zomersmuziek hier in de Gouden Oude Show om 4:30. Hier is Rafaella Cara.

0: wordt er vrolijk van. Je wordt er blij van die heerlijke zomerse muziek. Nou, volgende week, of deze week nog, wordt het bloedjes heet. 30 graden, 31 graden hebben ze voorspeld. Oh, wat heet. Rafaela Cara met A Farle More Comincia Tu. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd. We gaan naar 1977. Hier is Carlos met de Big Bisou.
2: Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

0: la joue. Attention, sur la joue. Embrassez-vous. Stop.
1: Bisous.

0: des genoux, avec des sous, le nombril, des gonfils, lisez vos coups.
1: Dat is toch een mooi of niet, zo'n deze van Carlos. Ik heb geen idee waar die man het over heeft, maar er wordt wat afgezoomd in deze plaat. Hè. Dus dan kan ongeveer wat denken wat het moet zijn. Carlos was dit, 77 met de Big Bizou.
2: Bij Johan de Graaf, in de Gouden Ouwe Show, hoor je
3: de nostalgische hits van toen
2: op de radio van nu.
4: Hey, ken je deze nog?
5: Attentie, attentie. Dit is Rina van de receptie. Willen de bezoekers zich melden bij de informatiebalie? Herhaling, willen de bezoekers zich melden bij de informatiebalie? De rondleiding gaat zo beginnen. Einde bericht.
1: Dat is toch ongelooflijk, hè? De receptie is ook weer aanwezig. En oh, daar is hij, hier is de Wietse.

0: het is toch wel jammer dat we geen tv hebben bij de Rauwe Oude Show. Want het is een fantastisch optreden hier in de studio in Bietse. En ik zie dat Remco aan het meespelen is. Dat is toch leuk, hè? Dat is toch leuk dat Remco meespeelt. Remco, doen we straks nog eens een keertje die Solomon, want die hebben we al lang niet meer gehoord, hè? Die Solomon Blues. Oh, hij stikt zijn duim op, dat is goed. Straks die Solomon, die Solomon Blues van Remco. Eerst even dit.
1: Met die koffie, hou ik dat nou zo?
2: Dat was de koffie.
3: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knalplaat. 6 over half 8 van The Village People. De mensen van de YMCA in de Navy. En dit was in Hollywood.

0: ze leuk of niet, soms deze van The Village People. Everybody is in Hollywood. Even kijken op onze klok. 7:50 alweer.
1: Zet de airco aan.
2: Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show. Maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Lekker.
0: Dat is op verzoek. Hè? Ik zeg Remco, doe nou een keertje die Solomon Blues eens een keertje. En doen we de Walkers Armin nacht. Is dat goed? Ja, hij zegt ik vind het prima, ik vind het prima. Ik draai en ik speel op verzoek. Het is wel live gezongen vanuit Studio 1 met ondersteuning van Bietse. En daar zie ik ook Corine binnenkomen. Om ook Remco even geestelijk te ondersteunen met die mooie Solomon Blues. Nou ja, dat is een 3-in-1 dus.

0: weer razend knap en helemaal zelf ingespeeld, gezongen, geproduceerd en weet ik wat. Remco Heemskerk met de Solomon Blues. Ja, ik kan er geen instrument bespelen. Nee, dat kan ik niet, nee. Maar ja, mijn dochter Joyce de Graaf, die is druk aan het oefenen met een dwarsfluit en met een piccolo, zoals dat heet. Voor het harmonieorkest, want ze heeft binnenkort weer een optreden en dan heeft ze een solootje en dan moet ze even flink oefenen. Dit was Remco met de Solomon Blues.
1: 1972.
0: Remco, straks nog eventjes die Wolkers Armini. Oh, je gaat eerst koffie drinken. Ja, je hebt gelijk ook, je hebt gelijk ook. Ik zit nog steeds aan het water, ik heb nog geen koffie gezien. Dit is ook zo'n mooie, dames en heren, in de gouden oude show. We gaan naar Den Haag toe. Daar vinden wij Journey Kaakman, hè, dametje. Terwijl Urs and Fire met de Memories.

heerlijke muziek, of niet, zonder deze van Heurs en Faya met The Memories. Ik zit even naar buiten te kijken. Verderop zijn de mensen aan het barbecuen. Dat is ook lekker natuurlijk. Ja, lekker barbecue. We hadden vanavond boontjes met worteltjes. Ja, verschil moet er zijn, hè. Speciaal eentje voor Doris in die Molenstraat in Arnhem. Hier is Abba.

0: Speciaal gedraaid voor Doris in die Molenstraat in Arnhem. Björn, Benny, Agneta en Frida. Dat is toch een heerlijke plaat, of niet? Deze met de Summer Night City.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Corine is net binnengelopen in de studio. Ze zegt, kan jij even een plaatje draaien voor Remco? Die zit beneden in de kantine aan de koffie. De luidsprekers staan hard aan en hij vindt dit geweldig. Ja, het is ook prachtig. Het is mooi, moet ik zeggen. Het is de live uitvoering van Pieter Frampton. Speciaal voor Remco. Beneden in de kantine met Show.

kreeg een berichtje binnen van Remco rechtstreeks vanaf de kantine. Hij zegt, dat is nou zijn lekkere plaat. En dankjewel Corine. Ik zei, dat is makkelijk. Ze zit naast je. Dat kan je makkelijk even zeggen. Ja. Applaus voor Pieter Vreemte met Show Me The Way. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Daar wordt het toch de hoogste tijd voor, zo om 4 minuten voor achter. Het is de laatste, dus straks naar achter zijn we in het tweede.

een mooie plaat of niet. Soms het dametje van de oma Arie. Ik heb het over Connie van der Bos met de drie zomers lang tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Vanaf heden geopend Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis is gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis met haar verrukkelijke koffieassortiment. De gewone koffie, de cappuccino, de espresso en tal van andere mogelijkheden bij Dini's Koffie en Theehuis. En vergeet ook de specialiteit niet van Dini, haar zelfgebakken appeltaart. Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.

Zwijde en Nappa mantels, Zwijde en Nappa trenchcoats, Zwijde en Nappa jacks, Zwijde en Nappa broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwijde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.

0: Voor inlichtingen in België belt u Ovi te Olen, telefoon 014 21 30 51.
1: Het is nu 8 uur. 8 uur.

Na zijn huwelijk met Cynthia is John getrouwd met Yoko Ono. Dat was nog een heel proces, want ze moesten nog een plek vinden waar ze konden trouwen, want dat mocht niet overal. En de pers zat ze steeds achterna. Nou, daar heeft John een nummer over geschreven, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Opvallend voor een Beatles-plaat is dat eigenlijk alleen Paul en John hierop spelen. De rest van de Beatles hebben niet meegedaan. The Ballad of John and Yoko.

toch weer een mooie van de Beatles, inderdaad, hier in het tweede gedeelte van de show. En dankjewel Joyce de Graaf voor jouw verhaaltje erbij. Hè. Leuk of niet, soms de Ballad of John en Yoko. Dan was er eentje van de Beatles om 9 over 8 weer tot 9 uur vanavond live op je radio, de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Straks nog Remco en ook natuurlijk Misha nog.

0: Jij de discobol op. Het is discotime.
1: En straks na deze plaat komt ook Remco, want hij is helemaal ongeduldig. Hij staat te springen en te zwaaien. Wanneer mag ik? Oh, wat dacht je van na Spark over Remco? Steek ze duim omhoog, dat is goed. Er komt straks die hele mooie Walker's Army, toch? Maar hij wil niet zeggen welke plaat. Hè? Dat heb je altijd met die artiesten. Die willen gewoon niet zeggen wat ze gaan doen. Nou ja, we wachten af. 1980 hier in die gouden oude show. 12 over 8 hier is Spargo.

0: Het was toen het heet een dikke nummer 1 hit in het jaar 1980. Dat is een van de formaties. Spargo met You and Me. Hey Joanna, goedenavond. Jij bent vroeg. Joanna is er ook al. Die zegt, nou ja, wat zeg je? Oh, je gaat lekker buiten zitten. Oh, in het, ja, je hebt gelijk ook op het terras. Op het terras. Colaatje erbij. Glaasje water erbij. En heerlijk genieten van de muziek van toen. Een keer van Spargo met You and Me.
1: De zomer komt uit je radio.
2: Dit is de Gouwe Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.
0: Zoals beloofd, de tweede live optreden van Remco vanuit Studio 1. Heb er zin in, heb er zin in. Ja, nou, dat is inderdaad die wolkenzuimie. Daar ben ik blij om, daar ben ik blij om. Want ik vind het een goeie. Hier is Remco.

Hij is een mooie of niet, soms nog steeds van de Remco Hims. Kijk, dames en heren. Hij treedt weer live op hier vanuit Studio 1 met de Wolkenzuimer Remco volgende week weer. Volgende week weer, kan dat? Hij kijkt snel in zijn agenda, steekt zijn duim omhoog. Dat is weer in orde.

Laat de zomer maar komen of niet, stond Ise. Een hele mooie van Hobby Horse. Met de Summertime en de Summertime. Rond 8:30 een optreden van Misha. Maar eerst even de volgende plaat nog in de show. Kennen we deze van Billy Stewart?

Dat is een mooie van Billy Stewart met de Summertime. Ja, laat de zomer maar komen. Een heerlijk ijsje erbij. Ik vind dat citroenijs vind ik altijd wel lekker. En frambozen en mango van dat lekkere zoete speelrol. Dat vind ik echt. Waterloop in mijn mond. En de Summertime van Billy Stewart. Straks, over een minuut of zes, krijgen wij Misha met een optreden van een prachtige single. Ze is zich aan het voorbereiden. Ik zit even te kijken. Oh, ze wil niet gestoord worden. Mag ik weer niks zeggen tegen haar? Kennen we deze? Dametje April. En straks gaan we ook nog even lekker meezingen met een heerlijke verstaanbare plaat uit Nederland. Maar eerst even deze, The Summer in the City.

0: toch wel een grappig plaatje of niet? Zoals deze van April. Ja, Remco komt naar mij toe net. Hij zegt, mag ik iets zeggen? Ik zeg, jij mag altijd wat zeggen tegen mij. Hij zegt, ik vind die van Joe Cocker mooier. Ik zeg, ja, dat is ook wel een mooie plaat. Maar dit is toch ook wel zo'n beetje een leuke plaat. Of, ja, toch een leuke plaat. Een beetje disco sausje eroverheen. Ja, hij zegt, het kan door de beugel. Maar ik heb toch liever die van Joe Cocker. Ja, maar die doen we dan wel weer een andere keer. Zoals ik al zei, na deze plaat komt Misha. Met de When I Found You. Maar eerst even deze van de Makkers. We gaan even meezingen met de zomerzon.
1: 1971.

De single werd geschreven door Pierre Cardin, beter bekend als Vader Abraham. U weet wel van dat smurvenlied. In 1971 waren de makkers met de zomerzon. 8:45 is hij helemaal klaar voor. En er is ook, en ze zingt het wel live op de radio. Hier is Misha met When I Found You.

is weer prachtig. Het is weer live gezongen. Misha Verhoeven was dit. Met When I Found You. Even de groeten doen aan Nico Rozaert. Nico Rozaert in België. Speciaal voor Nico Rozaert en zeer schöne deutsche Schallplatte oder nicht. Hier is Marianne Rosenberg und Lieder der Nacht.

Speciaal gedraaid voor Nicole Roos uit in België, die lekker aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Show. Dat doen heel veel mensen, hè, lekker meeluisteren naar de Gouden Oude Show en meezingen. Meezingen met de muziek van toen. Uit de vervlogen jaren van de popmuziek, deze 1978.

is toch een heerlijke, of niet soms deze van Damien Blondie met Denis Denis. Dan gaan we oude show. Tot 9 uur nog. Nog een minuut of 20 te gaan en dan komen de andere collega's op de diverse zenders. Hier is Piet Ellen.

Met z'n allen heerlijk naar Rio, of niet? Deze van Piet Allen. Nou, je kan ook gewoon naar Scheveningen gaan of naar België. Oostende, denk ik. Hè? Oostende, ja, daar zal wel het strand zitten. Ik moet het even navragen. Ik weet het natuurlijk niet precies als Nederlanders zijn, maar volgens mij heeft Oostende wel een strandje. Ja, dan moet ik het even vragen aan Nicole. Die weet dat vast wel. Heerlijke muziek nog tot 9 uur vanavond. En na 9 uur spring ik op de fiets naar huis toe. Maar ja, zo lang is het nog niet, hè. Eerst even deze van die Electric Light Orchestra.

0: dat is toch heerlijke muziek, of niet? Soms deze van die elektrische luide orkestra met de Living Thing.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.
2: Weet je nog die

Is een leuk plaatje of niet? Om deze van Jacques van Eyck. Met Doing the Bob. Oh, Remco, ga je naar huis? Volgende week weer, Remco. Oh, dat is goed. Hè. Dat is goed. Neem je Wietse mee. Neem je ook mee, dat is mooi. En doe Corine ook. Hè. Ja, ik hoop dat ze meekomt. Dat is gezellig. Dat is gezellig, moet ik zeggen. Dankjewel trouwens voor je optreden. Hier zijn de Tremolo's.

0: Dat is ook een heerlijke plaat, of niet? Soms om 8 minuten voor de klok van 9 uur alweer de Tremolo's met Here Comes My Baby.
1: 1967.
0: Nog eentje uit 1967, net zoals de Tremolo's. Hier zijn ze, de formatie The Cats.

gouden oude muziek. Het is alweer de ene laatste plaat op deze dinsdag, de 16e juni van het jaar 2026. De Cats waren dit met What a Crazy Life. Dit is de laatste.

laatste plaat in de show. Dat was er eentje van Los Lobos met La Bamba. Het zit weer op voor vandaag, de dinsdag de 16e. We tellen er weer 7 bij op. 16 plus 7, dat is 23. 23 juni. Dan zijn we wederom terug in de lucht. Straks heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. En wat mij betreft tot de volgende week. Weer een nieuwe live uitzending van de Gouden Oude Show.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Het is de Muziek Safari, een gevarieerd programma met Ger Poppelier.

Er zijn van die momenten in de week dat ik, waar ik altijd heel erg naar uitkijk. En dat is bijvoorbeeld weer de uitzending van de Muziek Safari voor dit moment. Welkom, fijn dat je er weer bij bent op deze muzikale wandeling. We begonnen zojuist met Belly Petrie en die nam ons mee in haar droomwereld van de mascara. Nu het verhaal van een pianist in een rokerige bar in Los Angeles. En de vaste iets wat verloren stamgasten die daar hun toevlucht zoeken. Oftewel het deels autobiografisch nummer uit 1973 van Billy Joel. Ik heb het over de Piano Man.

Boom Boom, een iconisch bluesnummer geschreven en gezongen door de Amerikaanse artiest John Lee Hooker. Uitgebracht in 1962. In de jaren 60 werd het sowieso een heel populair nummer, dankzij de Britse blues-explosie, waarbij bands als The Animals het nummer coverden. Ja, weet je, in 2026, ook het jaar van het wereldkampioenschap voetbal, en daar daar heb je ook altijd een opzwepende nummertje bij, een nummertje muziek van dit keer Afrobeats, reggaeton en dancepop. Oftewel, kom op, geef alles, die die van Shakira en Burna Boy.

0: Illusions van de band Monotronic, een band die zijn roots heeft in New York en Los Angeles en toch bekend staat om een mix van indie rock, pop, elektronische muziek en wereldmuziek. Je weet, in de muzieksafari schuw ik absoluut grote tegenstellingen niet. Integendeel, ik zoek ze ook wel eens heel erg bewust op. Dat geldt ook voor het volgende item. Een lied op tekst van Michel van der Plas en muziek van Harry Banning. Een lied gezongen door cabaretier Frans Halsema. Hij leeft helaas niet meer, maar heeft een heel mooi oeuvre achtergelaten. Het lied Kees, vaak aangeduid als Verdomme Kees, is een van die meest bekende en aangrijpende luisterliedjes van die cabaretier Frans Halsema. Een lied als een groet, een indringende groet aan een goede vriend die precies een jaar geleden overleed.
1: Verdomme Kees, alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch hoe vlug dat went. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier is alles eender hier.

doet gewoon zijn gang en het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Carmichael schrijft nog steeds in het Parool en de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school en volgend jaar je zoon. Och, dat is heel goed.

niet meer, ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald. Als ik jouw huis zie, dan hoor jij daarbij. En naast zo'n kinderfiets mis ik toch ook wel iets.

0: het lied lang zal ze leven. Geweldig, naar ik vrees, Kees.
1: Oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten, dit is de Muziek Safari.

You're My Heart, You're My Soul van de Duitse duo Modern Talking, zowel Thomas Anders en Dieter Bohlen, nummer uit 1984. En het werd wereldwijd een groot succes met meer dan 8 miljoen verkochte exemplaren. Ja, of dat ook voor het volgende nummer geldt, het was wel een hele grote hit in het jaar 2020. Een hit voor de formatie Direct. Of er 8 miljoen exemplaren zijn verkocht, dat weet ik niet. Dat waag ik te betwijfelen, maar een hit was het zeker. Soldier On van die Haagse band, een nummer over, over doorzettingsvermogen, moed, het dragen van een persoonlijk levensverhaal en ook de moed om op te vallen in de wereld.

Dale Crover, een Amerikaanse zanger-muzikant, bekend als drummer van de experimentele crunch sludge band The Melvins. Gaat ook wel eens op de solo toe, zoals je zojuist hoorde, nummer Dowsing Rod, van hem gezongen. Nu dat je weg bent, het is een lekker zomersingeltje van de populaire Belgische zangeres Camille Dons. Nou, verder niks over vertellen, gewoon lekker luisteren en wat mij betreft lekker meezingen.

Ja, het lied de enige van de Nederlandse zanger en rapper Antoon. Lekker vrolijke zomerse poptrek. Wat mij betreft de perfecte opwarmer voor festivals waar en wanneer dan ook. De cover van The Sound of Silence door de Amerikaanse metalband Disturbed uit 2015. Toch wel een geprezen rockballad hoor. En dat is toch wel bijzonder, want het gaat over het folknummer van Simon & Garfunkel uit 1964. En zij bouwden het op een eigen manier op. En niemand verwachtte dat een ruige metalband, bekend van allerlei beukende nummers, een gevoelige klassieker zou coveren.

Language of Love. Lekker popnummer van Gloria Estefan uit het jaar 1991 was dat alweer. Nu een zeer persoonlijk en autobiografisch nummer van Roxanne Hazes, Tranen in een gift shop. Het nummer gaat over het heimwee en de herinneringen aan haar vader André Hazes. En het is geïnspireerd op een reis naar Amerika die ze eerder maakte met haar broer André en hun gezinnen. Ze bezochten toen de plekken waar ze als kind vaak met hun vader kwamen, onder andere die gift shop.

Ja, we wisten al dat Roxanne erg gegroeid was als, als zangeres. Maar dit nummer bewijst het maar weer eens dat ze ook inderdaad zo is tranen in een giftshop. Goed, ik kijk naar de klok. Ik zie dat het eerste uur er bijna op zit. Dat maakt helemaal niks uit, want ik volg nog rustig een tweede etappe. Daar gaan we zo dadelijk mee beginnen. Dan ontmoeten we elkaar weer. En tot aan die tijd nog eventjes lekkere muziek. Bijvoorbeeld deze van Marchable. MUZIEK

Nou, dat was toch een heerlijk rustig begin van het tweede deel van de muzieksafari, ja. Zangeres Nona, This Is All I'll Be. Goed, we gaan lekker verder waar we gebleven waren. In het eerste uur fijne muziek draaien. En ik ben blij dat je er ook weer bij bent, ook in dit tweede uur. Verder met Rollercoaster, de grootste hit van de Nederlandse singer-songwriter Danny Vera. Kwam uit in 2019, was toch een mooi jaar ook voor hem, want in 2019 kwam hij binnen op nummer 4 in de top 2000. En dat was destijds de hoogste binnenkomer ooit. En in 2020 werd er nog eens eventjes heel dunnetjes over gedaan. Stoot hij door naar de felbegeerde nummer 1 positie op deze iconische lijst. Nou, hoogste tijd om hem weer te draaien hier in de muzieksafari.

I'd Rather Go Blind, een soulnummer uit 1968 alweer, gezongen door Etta James. En ja, een lied over liefdesverdriet, jazeker, waarin de zangeres bezingt dat ze liever blind wordt dan haar geliefde bij een ander te zien. Nou, dat gaat mij wel weer een stapje verder, maar goed, het is haar lied, haar song. En daar zal ze dus wel ongeveer achter staan. Repeat It, een resultaat van een samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Dat nummer werd trouwens al in 2014 opgenomen, beste mensen, maar het heeft maar liefst 12 jaar op de plank gelegen. Het had te maken met allemaal zakelijke labelproblemen, nou, daar zullen we verder niet mee vermoeien, want dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Maar deze song trouwens wel.

Het nummer Think van producer en beatmaker Vanilla. Een ja, hoofdzakelijk relaxed instrumentale hip-hop track, maar verstopt toch ook wel wat gezongen dingetjes erin. Maar dat is heel erg op de achtergrond, hoor, zoals je zojuist hoorde. Ja, weet je, zo'n lekkere nummer, perfect voor de achtergrond of voor een hele relaxte dag, kun je dat heerlijk draaien. Goed, Nederlandstalig nu in de muzieksafari. Het lied Mama, waar ben je nou van Gerrit Joling? Ja, heel persoonlijk een emotionele ballade uitgebracht als eerbetoon aan zijn overleden moeder Jannie Joling van Dorp. En dat lied ontstond na een emotioneel moment in zijn docu-soap Only Joling, waarin Gerrit de as van zijn moeder uitstrooide voor de kust van Curaçao.

Sebastase, Una Canzone, een van de meest bekende nummers van de Italiaanse zanger Eros Ramazzotti. Weet je waar het lied over gaat? Het zou best kunnen dat je die weet hoor, ik heb het ook heel lang niet geweten. In dit nummer zingt Ramazzotti over de vraag wat er zou gebeuren als één liedje genoeg zou zijn om de wereld te verbeteren of de mensheid meer liefde en begrip bij te brengen. Nou, ik kan wel een aantal mensen noemen die dat liedje maar eens heel goed moeten gaan beluisteren. Maar dat politieke praatje laten we nu maar even achterwege hier in de Muziek Safari. We gaan verder met de Maxi Safari. Het legendarische nummer Ain't No Mountain High Enough werd in 1970 door Diana Ross uitgebracht als haar eerste grote solo nummer. Een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Het origineel is een duet uit 1967 van Marvin Gaye en Tammy Terrell. De versie van Ross is totaal anders gearrangeerd. Van een, kun je zeggen, up-tempo duet naar een heel dramatisch meesterwerk.

Nou, dat was het dan voor deze week. De Maxi Safari, Diana Ross. Ain't no mountain high enough. Geen berg kan ooit te hoog zijn om wat dan ook te overwinnen. Kort gezegd komt het daarop neer. Live Your Life, van de in Virginia geboren en door Patti LaBelle gecoachte zangeres Miracle Thomas. Een ja, lekker R&B soul track nummer. Het werd uitgebracht niet zo erg lang geleden en geproduceerd in samenwerking met de Duitse producer en artiest Rob Hart. Laten we eens gaan luisteren. Miracle Thomas.

Edge of Desire van de Britse producer Jonas Blue. Je zou vragen, misschien af wat valt te lachen. Nou, vergat de schuif van de microfoon open te zetten. Zat er te praten terwijl er nog niks te horen was. Vandaar. Nou, Jonas Blue en de Braziliaanse producer Malai. Vorig jaar een enorm hit op diverse festivals. En ook een enorme streaminghit met 100 miljoen streams. We gaan eens eventjes weer Nederlandstalig doen, beter dan goed. Een ja, vrolijk popsong, feel-good single van de Vlaamse zanger Kerry Hagger. Het nummer gaat over bijzondere personen in je omgeving die er altijd voor je staan.

Ja, ze waren muzikaal in de roerige periode rond 1989-1990, waarin onder andere de val van de Berlijnse muur speelde en waarin de Britse zanger Seal het nummer Crazy uitbracht. En het was wereldwijd een enorme hit en graag weer gedraaid hier in de Muzieksafari. Bente, dat is een persoonlijke dromerige, of meestal het nummer 321 van Bente is een dromerige popsingle. Het lied gaat over een intens jaar waarin de zangeres naar eigen zeggen te hard ging. Ze zingt over de noodzaak om opnieuw de balans te vinden in haar leven en haar relatie.

0: Band.
1: Ja, heel het nummer van de Band is dat. We kunnen nog erg lang van gaan genieten van dit lekkere zomerse nummertje. Eens kijken naar de klok. Nou, nog zo'n 5,5 minuten te gaan. Heel in het korte zijn we weer klaar met de muzieksafari. Uiteraard weer graag gedaan. Fijn dat je er weer bij was. Hoop je volgende week uiteraard weer te treffen. We gaan ze dadelijk uit met onder andere Dusty Springfield, I Close My Eyes en Count to Ten. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari. MUZIEKSAFARI.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek. En dat speciaal voor jou.

0: Wat een stem, wat een stem. Whitney Houston. Een hele goede avond, luisteraars. Je kan weer een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. Romantische muziek. En ik heb straks ook nog een gedicht voor je. Maar eerst is het tijd voor Julio Iglesias. Goedenavond.
1: Hey, no vayas presumiendo por ahí.

En dan is het nu tijd voor een gedicht. Titel van het gedicht: Jouw naam in mijn hart. Ik zocht naar woorden, groot en puur, om te vertellen wat ik voel. Een vuur dat brandt, uur na uur, met maar één helder doel. Het zit in hoe je naar me kijkt, in hoe je praat, in wie je bent. De wereld die plots mooier lijkt, omdat jij mij zo door en door kent. Geen ingewikkeld lang verhaal, geen twijfel over wat ik wou. Het is de mooiste, simpelste taal. Ik hou ontzettend veel van jou.

En dit was dan de uitvoering van Mathilde Santing. Beautiful People. En dat bij het station met heel veel muziek. Speciaal voor jou. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek. En een gedicht. Speciaal voor jou.

Ja, beste luisteraars. Je kon een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek en een gedicht. En het allemaal speciaal voor jou. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar dit station met de betere muziek. En wat mij betreft, tot ziens. En tot de volgende keer maar weer. Ik ga eruit met een golden oldie. Ik neem je mee terug naar het jaar 1975.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Melissa Smilda in 2021 met Die Allereerste Kus. En de video is een prachtige mooie videoopname van Harlingen. Dus zeker de moeite waard maar eens even naar te gaan kijken. Alleen dat radio lichtschip, de Jenny Beat, dat stond er net niet op. Dat zat net op een andere aanlegplaats. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Timmerman. Ik ga het voor jou oud en nieuw, of wisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Een plaat uit 1982 van een band die we misschien nog wel ons kunnen herinneren. Het is Hot Chocolate. Maar de hete chocola was niet zo heet op dronken als dat hij... He's girl crazy.

Hot Chocolate and Girl Crazy. Ja. Laat 1982 alweer. Muziek van Simon Dupree en The Big Sound. Nee, die gaan we niet draaien. We gaan eerst de Captain's Beer draaien. Een classic uit lang vervlogen tijden. En een hele bekende ook overigens. The Leaving of Liverpool.

The Leaving of Liverpool. En we hoorden het al, deze Captain's Beard mensen waren allemaal erg brokenhearted. Ja, nu gaat het dus te goed. We gaan luisteren naar muziek van de Simon Dupree en de Big Sound en de Brokenhearted Pirates uit 1969.

Twee joekelhits van Simon Dupree en The Big Sound. We horen als eerste Broken Hearted Pirates. En zojuist worden we Kites uit 1967. Muziek van Delta Goodrem. Ze kwam uit voor Australië op het Eurovisie Songfestival 2026. Met deze schitterende Eclipse.

Delta Goodrem voor Australië. En een waanzinnig mooie plaat. Goede zangeres. En we hoorden Eclipse uit 2026. Eren bij leven. Ik vind het belangrijk. En we moeten zeker onze fantastische zangeressen en groepen niet vergeten. Dit is Earth and Fire uit 1971 en Ebb Tide.

0: strijd schrijft deze week is Melissa Smilda. En in 2026, als de zon weer schijnt...
1: Cindy, Peter

De Makkers en Zomerzon in 1972. Een zonnige plaat. En ik denk dat veel mensen weer naar het strand toe rennen om lekker te gaan bakken in de zon. En af en toe in de zee te duiken. Muziek van Devil System. Samen met Sandra AI in 2026. Hold Me Now.

Devil System en Zandra AI en Help Me Now. Ja, de AI is behoorlijk aan het oprukken in de muziek. En het is al vaak al een beetje ingewikkeld om uit te fluizen wat nou op een gegeven moment AI is en waar op een gegeven moment de creativiteit nou begonnen is. Maar sommige dingen zijn wel leuk. En dit is onder andere zo'n AI-project, Devil System en Zandra AI, wat bijzonder geslaagd is, waar leuke dingen uit vandaan komen. Of iemand met de naam Sandra daar blij mee is, weet ik niet, maar in ieder geval, ze staat er altijd keurig netjes bij. We gaan luisteren naar muziek van My Celtic AI. En dit is Lay All Your Love On Me. Maar het krijgt een beetje een wat donkere, duistere Celtic vibe in het. We gaan luisteren hoe dat klinkt.

0: My Celtic AI en Lay All Your Love On Me in 2026. Dat duidelijk een folky feel en een folky wave in it. En ja, vanuit mijn folk-achtergrond vind ik dat toch wel een leuke productie eigenlijk. Het is ook Nothing Beats The Real Thing natuurlijk. En daarom gaan we luisteren naar Priscilla Hernandez uit Spanje met The Heart of the Forest.
1: Jazz, soul, medieval folk. You tune to Folky Wave, presented by Peter Timmerman. This is Priscilla Hernandez, and here's my new single, The Heart of the Forest.

ambachtelijk gemaakt. Maar ja, toch een klein beetje techniek komt er wel bij kijken. Want het is allemaal multitrack. Want ze bespeelt elk instrument zelf. En dat is dan mooi samengevoegd op een computer. Tot één prachtig mooi The Heart of the Forest. Door de Priscilla Hernandez uit Spanje. We blijven nog eventjes in de folkachtige sfeer. En doen we met Kate. Zij treedt onder andere op het Kassenfest Festival in 2026. Een uitverkocht festival met 50.000 bezoekers. Wij gaan luisteren naar Running Up That Hill.

Kate treedt op de zaterdag op Crossfest in 2026. En dat was dan heel erg jammer voor haar fans. Want toen het bekend werd gemaakt, was de zaterdag al uitverkocht. Ja, het is wat hard bij Crossfest. Muziek van Lara Fabian. Het is de laatste, denk ik, die ik ga draaien. Je veux danser. Oh.